si doet batzie. Als door het opgezien kan genaamd. Voor de worst aan.